bij je zal je ding. Je ze halen ding, bij je zal je ding. Ja, goed, zal ik hem. Dan als je aan de zaaien, dan als je aan de zaaien, bij je zal je ding.